0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer dinsdag. En ook vandaag gaan we natuurlijk een hoop leuke dingen doen. Vandaag, als het goed is voor de meeste kinderen, lekker een vrije dag. En dan, nou ja, misschien ook wel de laatste schooldag van de vakantie. Of niet, hè? Want ja, de sommige scholen zijn deze week vrij. En niet in die week zo vlak voor Koningsdag. Want dat mochten scholen namelijk zelf kiezen. Dus als je nu zit te luisteren, nou, dan ben je er hartstikke vroeg bij. Vind ik heel gezellig dat je er al bij bent. Want, ja, hoe eerder je erbij bent, hoe langer je natuurlijk kan genieten van zo'n leuke uitzending. En dat je bijvoorbeeld met me mee kan doen. Want liedjes laten horen, dat gaan we natuurlijk zeker hier op Hallo Kids Radio. Liedjes die wij hebben uitgekozen, maar ook liedjes die jij hebt uitgekozen. Zo hebben we bijvoorbeeld gisteren, dat was wel leuk, voor het eerste liedje gedraaid uit, dat was ook weer, dat was een verzoekje van Sophie. Het ging over een musical van Hans en Grietje. Het was alweer een lange tijd geleden dat die musical draaide in het theater. Maar zij wilde graag dat liedje horen uit die musical. Dus toen heb ik gezegd, nou, ga ik voor je regelen. Dus dat gaan we natuurlijk vandaag doen. Straks ook met z'n allen richting Sprookjesboom en de platenkast. En deze week natuurlijk ook weer een hele leuke prijs die we hebben. Namelijk het kleurboek van de Zoete Zusjes. Dus daar ga ik straks een prijsvraag over stellen op de radio. Maar ja, eerst maar eens even gaan beginnen met de muziek, hè. Want we hadden net muziek van Droomvlucht. Dan, nou, is het nog een beetje het wakker worden muziekje. Maar nu gaan we langzaamaan wat steviger. En we gaan beginnen vandaag met Kate.

0: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was lente geworden. En dan doet iedereen vaak veel aardiger tegen elkaar. Ook Roodkapje en Klein Duimpje.
1: Wat valt het te zuchten op deze stralende lentedag?
2: Ach, Langnek, dat begrijp je toch niet. Vandaag had ik zomaar zin om iets bijzonders te doen voor het leukste meisje van het Sprookjesbos.
1: Zeker iemand die altijd een rood kapje draagt.
2: Ja, ik had een hele grote bos bloemen voor haar geplukt. En die wilde ik aan haar geven. En toen zag ik dat ze zomaar stiekem een reuzelaars heeft gepoetst.
1: Oh, en toen?
2: Nou, we hadden dus allebei iets bijzonders voor elkaar gedaan. En toen stonden we hier tegenover elkaar en we begonnen allebei te stotteren. En ik voelde het kriebelen in mijn buik.
1: Aha, ik weet al wat er aan de hand is.
3: Jullie zijn een beetje gek op elkaar.
2: Ik? Mm-hmm. Op Roodkapje? En we wisten allebei niet wat we moesten zeggen. En daar werd ik zo zenuwachtig van dat ik maar ben doorgelopen. Gek, hè?
4: Nee hoor, dat heb je soms met iemand.
2: Waarom zou Klein Duimpje zo'n grote bos bloemen geven?
4: Waarom heb jij zijn laarzen gepoetst?
2: Nou, omdat ik hem aardig vind.
4: Alleen maar aardig? Misschien zijn jullie stiekem allebei een beetje verliefd.
2: Hoe kan dat nou? Hij is toch mijn beste vriend?
1: Hebben jullie het al gehoord? Roodkapje en Klein Duimpje zijn verliefd op elkaar.
5: Ja? Geven ze elkaar de hele tijd kusjes?
6: Dat is nog eens lente nieuws. Ja, dat moet het hele Sprookjesbos weten.
1: Ze doen er nog een beetje verlegen over. Oh. Dus we moeten ze laten merken dat het juist normaal is.
6: Ja, nou.
1: Wat hoor ik daar? Een mooi bericht. Ja, liefde bloeit bij lentelicht.
2: Hoi. Hoi. Klein Duimpje, zeggen ze ook zulke rare dingen tegen jou?
7: Ja, nee. Ik bedoel, wat voor rare dingen?
5: Jullie zijn verliefd. Jullie zijn lekker verliefd.
7: Loop jij eens door?
5: Kusjes geven. Kusjes geven.
2: wij zijn niet verliefd, toch?
7: Wel, nee. We zijn vrienden.
2: Beste vrienden. Meer niet.
1: Kijk, verliefd tot over hun oren. Ik zal de tortelduifjes niet storen.
2: Waar bemoeit iedereen zich mee? Alsof wij het zelf niet het beste weten. Kom, we gaan voor eens en voor altijd een eind maken aan dat geklets.
1: Ze zijn zo'n leuk stel samen.
4: Hun eerste grote liefde. Wat romantisch.
2: Oké, we zijn verliefd. En nu is het aan tussen ons.
1: Gefeliciteerd.
2: En dat vieren we met een groot feest in de herberg.
8: Nee, hier in de balzaal. Er moet toch gedanst worden?
2: Ik hou niet van dansen.
8: Je moet doen wat ik wil, want nu hebben we verkering.
1: Ik zal in ieder geval aan het hele Sprookjesbos laten weten dat er een feestje komt.
8: Maar niet aan de geitjes, want die maken overal een puinhoop van.
2: Dat is juist gezellig. De geitjes mogen wel komen. En het is in de herberg.
8: Nee, in de balzaal.
2: Nee, in de herberg.
4: Maak nou geen ruzie.
2: Je moet naar mij luisteren, want ik ben slimmer dan jij.
8: Dacht je dat ik zo'n klein ventje de baas over mij laat
1: geven? Hou hiermee op.
2: Typisch meisjes. Alleen maar zeuren en gemene dingen zeggen.
8: Hoort ruzie hierbij als je verliefd bent?
4: Af en toe wel, ja.
2: Nou, gezellig hoor.
8: Ik vind er niks aan.
1: Misschien is het toch beter als jullie gewoon beste vrienden blijven.
4: Toe, geef elkaar een hand en maak het weer goed. Voor verliefd zijn en verkering is het vast nog te vroeg.
8: Daar zijn ze mooi in getrapt.
2: We zijn beste vrienden, hè? En niet verliefd.
8: Wel, nee, dat komt later wel. Als we groot zijn.
2: Ja, later als we groot zijn.
0: Soms word je zomaar verliefd op iemand. Dat hoort erbij. Maar daar hoeven nieuwsgierige grote mensen zich niet mee te bemoeien. Zoals die keer toen de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was een hele leuke samenwerking van Dirk Schelen samen met Tonkie en Jack hier op Hallo Kids Radio. En ja, we hebben wel meerdere leuke samenwerkingen die we kunnen laten horen, hoor.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, want Arnoud, jij zei net vlak voordat de microfoon aanging... Oeh, ik heb een leuke voor de platenkast. Want het thema deze week is cijfers. Maar ik hoorde jou iets zeggen. Dat was geloof ik ook een samenwerking.
2: Ja, klopt. Ja, getallen en cijfers. Hè. Mm-hmm. Dus dat kan een cijfer zijn zoals een eentje of een twee of een drie. Mm-hmm. Of 10.000. 10.000 luchtballonnen of 1 miljoen. Dat kan ook.
0: Ja.
2: Maar het kan ook one zijn of two. Weet je, uitgeschreven. Of één of twee of drie.
0: Mm-hmm.
2: Drie kleine kleutertjes. Zou in principe gewoon kunnen. Hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: Nee, ja, maar dat is het niet, toch?
2: Nee, ik heb een leuk liedje uitgekozen uit 2018. En dat is een samenwerking tussen een hele bekende DJ uit Schotland. Ja? Dat is namelijk Calvin Harris.
0: Ja, die ken ik wel. Ja.
2: Een zangeres uit Engeland.
0: Adele.
2: Nee.
0: Nee, noem nog eens iemand uit Engeland. Hoe heet ze ook alweer? Goed, Rita Ora komt
2: Rita
0: ook uit Duitsland.
2: Komt uit Engeland.
0: Uit Engeland. Ja, die komt uit Engeland.
2: Nee, het is Dua Lipa.
0: Dat is dom. Oh, ja, die had ik ook wel kunnen... Oh, stom, ja.
2: Ik dacht dat Dua Lipa uit Amerika kwam. Maar goed.
0: Nee, die komt uit Engeland, dat klopt. Ja.
2: Nou, die hebben in 2018 een monsterhit gemaakt. Dat wisten ze natuurlijk niet van tevoren, want dat weet je nooit van tevoren.
0: Nee.
2: Maar uiteindelijk werd het dat wel. Het was een van de grootste zomerhits uit 2018.
0: Oh.
2: Zo 8 jaar geleden, moet je
0: kijk
2: nagaan.
0: Eens aan.
2: En een liedje om lekker op te dansen. One Kiss, zo heet het. Oftewel, één kus. Dit is Calvin Harris samen met Dua Lipa op Hallo Kids Radio.

0: gevoel.
1: Dat waren Suzanne Freek op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En deze week met een hele leuke prijs, namelijk het kleurboek van de Zoete Zusjes. Dat is een leuke prijs om te winnen. En die kan je vandaag dus winnen als jij tenminste het goede antwoord weet op deze belangrijke ABC-vraag. Want deze hele week gaan we namelijk kleuren mengen. Misschien heb je dat op school wel eens gedaan, hè, of thuis als je aan het verven bent. En vandaag is de volgende vraag. Let op, komt-ie. Welke kleur krijg je als je rood en blauw met elkaar mengt? Dus welke kleur krijg je als je rood en blauw met elkaar mengt? Wordt dat dan A, de kleur paars? Of wordt dat B, de kleur wit? Of wordt dat C, de kleur geel? Dus welke kleur krijg je als je blauw en rood met elkaar mengt? Nou, volgens mij niet super moeilijk. Maar ja, het kan zijn dat je natuurlijk papa of mama hier even voor nodig hebt. Dat je denkt, ja, ik weet het antwoord niet helemaal zeker. Dan mag je natuurlijk om hulp vragen, geen probleem. Als je daarna maar het goede antwoord instuurt. Ja, naar de studio via de Hallo Kids radiotelefoon, de mail of via het prijsvraagformulier. Want zometeen over een klein uurtje, dan hoop ik een winnaar aan de telefoon te hebben. Zou ik namelijk heel gezellig vinden, want dan kan ik zo'n mooi kleurboek weggeven.

0: dagen op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Je ziet die blije kopjes en denkt, ja, hier doen we het voor. Klimmen, klauteren, glijden en de ballenbak in. Bij Monkey Town is het altijd feest. Weer of geen weer, jouw kinderen spelen hier eindeloos. En voor dreumissen en peuters is er zelfs een aparte peuterzone. Kinderfeestje vieren? Ook dat is zo geregeld. En jij? Jij geniet van een drankje met iets lekkers. Kortom, kom naar Monkey Town. Dat is altijd een goed idee.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.

0: Leonie.
1: Ja, dat is eigenlijk wel grappig wat ze zingen. Ik ben voor niets en niemand bang. Dat, dan ben je eigenlijk een beetje, ja, hoe zeg je dat, onverschrokken, hè?
2: Dat is een heel moeilijk woord.
1: Ja,
2: dat
1: is een heel moeilijk woord. Maar dat ik zit meteen aan Halloween en monsters in de kast te denken zou. Dat is toch handig als je voor niks en niemand bang bent?
2: Dat zeker, absoluut. Ja, en het grappige is, Kinderen voor Kinderen maakt al super lang liedjes voor de Kinderboekenweek. En dit was daar ook eentje van. Alleen, ja, deze was al wat ouder.
1: Er is vandaag 5 mei 2026. Gisteravond was de dodenherdenking. Dat was op tv te zien met onze koning natuurlijk. Ik zag het bij mij in het dorp. Kwamen ze langs in een hele lange stoet. En dan gaan ze zo rond 7:30 naar het monument toe.
2: Oh ja.
1: En dan wordt er stilgestaan bij wat er vroeger gebeurd is. Nare dingen. Oorlog. En ja, vandaag vieren we. En gisteren is dan de dag van de herdenking. En op 5 mei vieren we dat we in vrijheid kunnen leven. En dat betekent gewoon dat je vandaag mag beslissen om lekker naar buiten te lopen. Dat is ook vrijheid.
2: Ja, ja, en ik zit dan meteen te denken, Kinderen voor Kinderen heeft daar vorig jaar een liedje over gemaakt. Dat heette Vrijheid. Dus die moeten we dan straks ook even gaan draaien.
1: Nou, en weet je wat het gekke is met vrijheid? We zijn er zo aan gewend. Ja. Dat het daarom juist goed is om de 1 dag per jaar helemaal bij stil te staan. Dat het eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat je zomaar de deur uit kan lopen.
2: Nee, kijk maar naar andere landen, hè.
1: Ja. Wat regenachtig, het is wat slechte weer. Maar goed, ik ga straks even kijken hoe dat is met alle bevrijdingsfestivals en zo.
2: Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat voor de meeste papa's en mama's het vandaag geen vrije dag is. Want dat is maar 1 keer in de 5 jaar. Maar heel veel kinderen zijn vandaag dan weer wel vrij. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ga je dan bijvoorbeeld met opa en oma op stap of zo? Of blijf je thuis?
1: Ja, en toch zijn er veel mensen weer wel vrij. Omdat bedrijven, hè, waar je papa of je mama werken, zelf kunnen beslissen. Weet je wat? We geven iedereen lekker vrij.
2: Ja, maar dat doet niet iedereen, hoor. Nee. Vorig jaar gebeurde dat ook niet bij iedereen.

0: Dit liedje werd dus speciaal gemaakt van Kinderen voor Kinderen voor 5 mei. Dat is vandaag.
1: Ja, dat is vandaag de dag van de vrijheid. En er is ontzettend veel te doen voor kinderen ook vandaag. Gezinnen en kinderen. En als je nou even wil kijken wat er nou allemaal te doen is. Er is één site waar je heel veel kan vinden. Mm-hmm. En dat is de website van het officiële comité. 4en5mei.nl. Dus dan de 4 en de 5, dat zijn getalletjes. En dan gewoon de N ertussen. www.4en5mei.nl. Daar vind je het wel.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Nou, ik weet niet zeker of ze daar ook allemaal ontbijttipjes hebben staan. Want die heb ik voor je klaarstaan. En vandaag een ontbijttip. Want jij zei het al, Arnold. Ja, het wordt vandaag niet heel mooi weer. Veel regen voorspeld.
1: Ja,
0: ik dacht, doen we iets warms.
1: Iets warms. Doen we iets in nou, we hebben twee opties. Doen we iets in de kleuren van de vlag, rood, wit, blauw? Of iets in de kleur van oranje bijvoorbeeld? Kan ook.
0: Allebei niet.
1: Oké. Okay, nou
0: nee,
1: goed.
0: Sorry. Heb ik niet over nagedacht.
1: Nee, dat maakt niet uit. Daar gaan we voor groen, denk ik.
0: Nee, ook niet.
1: Ook niet. Voor geel.
0: Ja. Nou, ja, geel, bruin. Ja, wat voor...
1: Lekker. Een paprikaatje.
0: Nee.
1: Ook niet.
0: Misschien is het handig als je het mij even laat vertellen. Want anders zijn we over een half uur nog aan het raden. Want
1: dat is weer zo.
0: Ik denk dat je hier namelijk niet op was gekomen. Want ik wilde namelijk gaan maken warme appelmoes.
1: Warme appelmoes?
0: Ja.
1: Dat is vies. Ik vind altijd... Sorry hoor, maar... Nee, ik vind frietjes met de appelmoes is lekker. Maar dan moet de appelmoes juist heel koud zijn.
0: Ja, maar die van jou komt uit een potje. Deze gaan we zelf maken. En als jij appelmoes wil maken, Arnoud, moet het toch echt eerst warm worden. Je kan hem daarna laten afkoelen. Maar hij moet eerst warm worden. Want anders kun je heel lang wachten.
1: Vertel.
0: Ja, want het lekkere is, kijk, zo'n warme appelmoes. Ik snap inderdaad, appelmoes hoort een beetje bij frietjes. Maar het kan ook heel lekker zijn als ontbijt. Met bijvoorbeeld een klein beetje havermout er doorheen als laatste. Zodat hij wat dikker wordt. Want wat heb je namelijk nodig? Voor deze appelmoes hebben we natuurlijk nodig, belangrijk, appels. Maar we gaan er ook een peer in doen. Want die combinatie hoor je natuurlijk heel vaak. En dan heb je eigenlijk meteen twee stukjes fruit. Dus dat is sowieso wel handig. Maar wel de verhouding... 4 appels hoort 1 peer bij. Dus onthou.
1: Oké, anders... dus 1 op 4. Ja, want anders dan wordt het te perig, de smaak.
0: Ja, en die smaak is wat steviger dan een appelsmaak. Dus vandaar dat het 4-1 is. Dus je mag eerst eventjes de appels gaan schillen. Net zoals bij de peer. En alvast een pan pakken waar je alvast een klein beetje water in doet. Gewoon een klein laagje. Met ondertussen ook een beetje citroensap. En dan... ga je de appels en de peer in hele kleine stukjes snijden. En die stop je dan in het water. Nou, dan gaat hij vervolgens even koken, even pruttelen. Als die ondertussen aan het pruttelen is, dan pas doe je er een beetje kaneel bij. Nou, dan doe je allemaal goed door elkaar, husselen. En dan, je moet even wachten totdat die appel en die peer goed zacht is geworden. Dus dat is ongeveer een kwartiertje pruttelen... 10 minuten of zo. Hangt er een beetje vanaf hoe hoog dat hij staat.
1: Gewoon een beetje goed kijken ook en zo. Hè?
0: Ja, kijk, hij moet niet keihard pruttelen. Want dan heb je kans dat de onderkant aanbrandt. Want er zit natuurlijk niet zo heel veel water in. Want appelmoes is niet waterig. Dat moet een beetje dik worden. Nou, als je dat allemaal gedaan hebt, dan mag hij op een gegeven moment van het vuur. En dan pak je de staafmixer. Ga je hem goed mixen, zodat de appelmoes helemaal klein is gemaakt. En dan is je lekkere warme appelmoes klaar. Dan kan je hem dus gaan eten. En... ja, de versie die ik zei van, goh, dan doe je er nog een beetje havermout bij. Dat kan altijd nog apart, hè. Maar die moet je er niet nu al ingooien in je appelmoes. Want dat zou betekenen dat je vanavond frietjes hebt met havermout appelmoes. Ik weet niet of dat lekker is.
1: Nee, dat is niet lekker.
0: Nee, maar dit is dus wel heel gezond. Want er zit namelijk geen suiker in, doen we er niet in. Er zit alleen maar smaak van de appel in, van de peer. De citroensap zorgt ervoor dat die appel niet heel erg bruin wordt. Want ja, laten we eerlijk wezen, bruine appelmoes ziet er minder lekker uit dan wat gelige appelmoes. En natuurlijk een beetje kaneel. En dat was het.
1: Oh, lekker. Ja, ik zit opeens te denken, appelmoes. Ja, ik doe het altijd wel bij de frietjes en nergens anders bij. Maar ik weet nog, dat is een tijd geleden, was in de winter. Stonden wij bij Sinterklaas bij het kasteel. En daar aten wij een keertje hete bliksem. Weet je dat nog?
0: Klopt. Ja,
1: en dat is, wist ik dus helemaal niet. Hete bliksem. Ik dacht dat het heel heet gerecht. Maar dat is dus ook een soort aardappel met appelmoes.
0: Ja, dat is heel Nederlands. Heel ouderwets gerecht. Dat is inderdaad gewoon gekookte aardappeltjes met lekkere appelmoes erdoorheen.
1: Ja,
0: eigenlijk dus wel vers gemaakte appelmoes. Hè? Dat wel.
1: Ja, maar vergeet het snel voor het ontbijt. Niet dat je straks tegen mama zegt, we gaan hete bliksem als ontbijt eten. Want Arnoud zei dat. Nee, dat moet je niet doen.
0: Nee, want dan denkt mama, oh, moet ik ook nog aardappeltjes gaan schillen?
2: Kom je naar het is zover.
4: Ja, ik heb er zin in.
2: We gaan.

0: Alex Warren met Fever Dream op Hallo Kids Radio.
1: Dit is de ochtendshow en we hadden het net al over appelmoes en over frietjes. Nou, dat sluit goed aan bij het nieuws waar ik het over ga hebben. Oh. We gaan het hebben over, het is nog niet eens vrijdag, maar we gaan het hebben over frietjes.
0: Oh, lekker. Ja.
1: Ja. Ja, zou je nu ook in de ochtend wel een frietje lusten?
0: Nou, dat weet ik niet, maar vanavond zou ik wel willen, hoor.
1: Maar het is pas, wat is het?
0: Ja, zoals
1: het is pas
0: ik al dinsdag. Zei, vanavond, ja, maar frietjes kan op zich altijd. Alleen officieel is het bij ons thuis vrijdag frietjesdag. Maar als iemand vanavond voor mij een bordje neer zou zetten, zou ik niet zeggen, dat doe ik niet, hoor.
1: Nou, gisteravond heb je het misschien kunnen zien in het Jeugdjournaal. Wetenschappers die hebben een experiment gedaan met 120 mensen.
0: Oh.
1: En dat ging over frietjes eten. Want, dit is ik vind het een heel grappig onderzoek. Want de onderzoekers die wilden onderzoeken of een gestolen frietje lekkerder smaakt dan een frietje van jezelf. Want je kent het
0: wel. Wacht even.
1: Ja, nee, maar ik ga het even uitleggen.
0: Okay.
1: Stel voor dat je zit ergens en iemand heeft een frietje besteld.
0: Ja.
1: En dan heb je zo'n trek en dan pik je stiekem even een frietje van die ander die naast je zit.
0: Oh, dat kent iedereen wel, ja.
1: Ja. Ja. Of bij een kinderfeestje. We hebben laatst ook gehad dat ik dacht, oh, ik pik even een frietje van degene die naast mij zit.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je misschien wel eens van, oh, dan smaakt het extra lekker. Nou, dat blijkt te kloppen. Ze hebben dat onderzoek gedaan met heel veel mensen. En iedereen kreeg steeds dezelfde frietjes.
0: Oh.
1: Maar die werden op verschillende manieren gegeten. Dus sommige mensen kregen de frietjes gewoon direct. Hè, dus dat je een bakje frietjes voor je krijgt.
0: Mm.
1: En anderen die kregen ze van iemand anders. Maar er was ook een aantal deelnemers de opdracht gegeven om frietjes te stelen. Dus die moesten stiekem frietjes pakken. En die frietjes zijn het allerlekkerst. Al helemaal als je bijna betrapt kan worden. Dus dat is toch heel grappig. Dat je dan dus, ja, als je een frietje pikt, dat die dan nog lekkerder smaakt.
0: Ja, ik ben dan toch benieuwd hoe dat dan met ander eten is. Want frietjes is volgens mij wel, als je bijvoorbeeld bij een restaurant bent of inderdaad bij iemand anders op bezoek, toch wel het meest gegeten gestolen eten, zeg maar.
1: Ja, maar weet je waar het ook mee te maken heeft volgens mij? Dat als je een bakje frietjes voor jezelf hebt, dan eet je achter elkaar door. En op een gegeven moment dan raak je een beetje vol. Maar als je natuurlijk heel erg trek hebt en je pikt er eentje, zelden met een chipje, dan heb je er eentje, oh, ik wil nog meer. Dus dat kan ook meespelen. En natuurlijk ook het idee van het gras is altijd groener bij de buren.

0: De Party Crew hoorde je op Hallo Kids Radio. Nou, dat past perfect bij dit moment.
1: Volgens mij is er hier iemand hier.
2: Ja, en weet je wat nou het leuke is? We hebben een hele grote verjaardagskalender bij Hallo Kids Radio.
0: Ja.
2: En hoe leuk zou het zijn als jouw naam erop staat? Nou, heel veel vaste luisteraars die staan daar al op. En die vaste luisteraars zien wij ook wel eens. Bijvoorbeeld, wat dacht je van de afgelopen dagen? We stonden op het Creadoe Lentefestival.
0: Ja.
2: En opeens zagen we daar Yara en Alina. Wat leuk, samen met mama. En die waren op bezoek. En die staan ook bij ons op de kalender. En een dag later zagen we opeens Luc en Sophie.
0: Hey, ja, was inderdaad. Leuk, hè? Ja, dat is altijd gezellig als luisteraars natuurlijk eventjes langskomen. En ja. Arnoud, dat niet alleen. Jij had het over die verjaardagskalender. De jarige Job van morgen heeft zich ook alvast gemeld, hoor. Die heeft even een reminder gestuurd van jullie gaan we morgen toch wel bellen, of niet dan?
2: Ja, ik vind dat superleuk. Ja. En, dus ik wou maar zeggen dat heel veel luisteraars staan er al op. Mm-hmm. Ik heb nog wel even een dubbeltjerk gedaan, hoor. Voor Yara en Alina, voor Luc en Sophie. En ja, inderdaad, die staan erop. Mm-hmm. Maar als je nou een nieuw bent of je denkt, ja, ik wil ook gefeliciteerd worden en verrast op mijn verjaardag. Geef je dan even op via onze website hallokidsradio.nl. Kan helemaal gratis en voor niks. En dan kunnen we jou gaan bellen. En dat gaan wij ook proberen met iemand die vandaag jarig is, Mayoni.
0: Oké, spannend. Ik ben benieuwd.
2: Daar gaat hij.
0: Want sommigen zijn nog lekker vrij vandaag. Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
3: Hallo.
0: Hallo, zeg, wie heb ik aan de telefoon?
3: Fenna.
0: Goedemorgen, Fenna. Zeg, Fenna, klopt het heel toevallig dat jij vandaag jarig bent?
3: Ja.
0: En hoeveel jaar ben je vandaag geworden, Fenna?
3: 7.
0: 7 jaar, kijk eens aan, dat is een mooie leeftijd. Zeg, en Fenna, moet je vandaag naar school op je verjaardag of ben je lekker vrij?
3: Lekker vrij.
0: Lekker vrij. Oh, dat is toch altijd wel fijn, hè, natuurlijk, op je verjaardag. Zeg maar, Fenna, wat ga je dan doen op je vrije verjaardag?
3: Ik ga zo meteen cadeautjes zoeken.
0: Oh, cadeautjes zoeken. Maar Fenna, wacht eens even. De cadeautjes liggen toch normaal gesproken altijd op de tafel? Of zijn die bij jou allemaal verstopt?
3: Ja.
0: En hoe werkt dat dan? Heb jij dan een soort aanwijzingen die je krijgt?
3: Nee, gewoon zoeken.
0: Gewoon zoeken. En ga je dan als eerste kijken op de plekken waar ze vorig jaar lagen?
3: Ja, maar mama zei, ze liggen niet boven mij. Daar lagen ze vorig jaar wel, in haar kast.
0: Oh, heeft mama gewoon... Oh, maar heb je nu dan ook al een beetje gevraagd aan mama? Waar je bijvoorbeeld voor een hint?
3: Beneden.
0: Oh, spannend. En Fenna, ga je dan bijvoorbeeld eerst alle cadeautjes zoeken? Of ga je eerst het eerste cadeautje wat je ziet, ga je die dan meteen uitpakken?
3: Eerst alle cadeautjes zoeken en dan uitpakken.
0: Oh, kijk, ja, want dan heb je natuurlijk een hele grote berg, hè, natuurlijk in één keer. Oh, zeg, wat leuk, Fenna, dat klinkt hartstikke leuk. En wat ga je dan daarna doen als je alle cadeautjes hebt uitgepakt? Wat dan?
3: Dat weten we nog niet.
0: Oeh, kijk, dat is extra leuk natuurlijk, hè, want dan kan je hem helemaal zelf invullen, jouw verjaardag. Want is er wel taart geregeld voor vandaag? Even naar mama kijken. Mama, hebben we de taart geregeld?
3: Heb ik al gehad.
0: Heb je? Hoe kan dat nou? Je hebt de cadeautjes nog niet gehad, maar de taart wel. Was dat jouw ontbijt, Fenna, de taart?
3: Nee.
0: Wanneer heb je die dan gehad, jouw taart?
3: Gevierd met familie.
0: Oh, natuurlijk. Ja, als de familie komt, kan je niet zeggen de taart is al op. Nee, dat snap ik. Nee, dat is ook zo. Zeg, maar dat heb je dan dus al gedaan. Vandaag de cadeautjes voor thuis. Heb je dan ook al je verjaardag gevierd op school?
3: Nee.
0: En wanneer ga je dat doen?
3: Dat gaat woensdag.
0: Woensdag, oh ja, natuurlijk. En hoe vieren jullie die op school, Fenna?
3: We gaan eerst werken, dan gaan we 7 liedjes zingen.
0: Oh, dat is een hoop. 7 liedjes.
3: Dan mag je naar de dubbelsteen gooien en dan staat er een lijst. Ja. En dan mag je kijken welk nummer je gooit.
0: Ja.
3: En dan kan je kijken wat je mag doen op de lijst.
0: En noem eens iets, wat staat er bijvoorbeeld op die lijst?
3: Je mag een ballon uitsnoeken. Je mag de taart versieren.
0: Oh, zo. Oh, oké. Okay. En dan elk nummertje staat voor een ander dingetje. Aha. Zeg, maar Fenna, kijk, je gaat natuurlijk morgen dobbelen. Maar waar hoop je op? Wat denk je van, oh, die wil ik hebben?
3: Ballon.
0: De ballon. Ja, dat snap ik. De ballon is ook wel heel erg leuk, inderdaad. Absoluut. Zeg, Fenna, maar dan heb je dus eigenlijk al een beetje je verjaardag gevierd. Vandaag nog een keertje en morgen op school ook nog een keer. Maar dan gaan wij wel speciaal alvast voor jou zingen. Gaan we iedereen gewoon wakker zingen. Want jij bent vandaag 7 jaar geworden. En dat moet natuurlijk heel Nederland weten. Let op, hè. Komt-ie!

0: Gloria!
1: Ja, ja! Hip, hip, hip!
2: Iedereen die vandaag jarig is op 5 mei, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk, ja, onze jarige Job aan de telefoon, Fenna van 7. Fenna, ik wens jou... Alsjeblieft. Fenna, ik wens jou vandaag heel veel plezier met het vieren van je verjaardag. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
3: Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Doei, doei.

Dat was Niall Horan samen met Miles Smith hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu de hoogste tijd om die prijsvraag nog eens even te gaan herhalen. Want deze week maak je namelijk kans op het allernieuwste kleurboek van de Zoete Zusjes. Superleuk natuurlijk om in huis te hebben, want het is namelijk hun allereerste kleurboek. En gisteren hebben we de eerste winnaar al blij gemaakt. Sterker nog, dat waren er zelfs twee. Dat waren namelijk twee zusjes. En vandaag gaan we door met hopelijk een volgende winnaar. Tenminste, als je het goede antwoord weet op de vraag. Dus let op, voor dat kleurboek van de Zoete Zusjes, de vraag van vandaag is: welke kleur krijg je als je blauw en rood met elkaar mengt? Dus nog een keer, welke kleur krijg je als je de kleur blauw en rood met elkaar mengt? Wordt dat dan A, de kleur paars? Of wordt dat B, de kleur wit? Of wordt dat C, de kleur geel? Dus welke kleur krijg je als je blauw en rood met elkaar mengt? Nou, als je dat weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon. Dus dat is via WhatsApp, via de mail of via het prijsvraagformulier op de website. Want als je namelijk daar naartoe gaat, naar het blokje win, dan zie je ook hoe de voorkant van het kleurboek van de Zoete Zusjes eruit ziet. Dat is helemaal leuk natuurlijk. Want ja, kijk, we hadden net al een jarig Job aan de telefoon. Maar ik hoop natuurlijk dat we zometeen een winnaar aan de telefoon hebben die het goede antwoord weet op die prijsvraag.

0: Oei, dat klonk niet helemaal goed, dat laatste stukje. Maar hopelijk dat alle ramen nog heel zijn. Dat de muziek niet zo hard stond thuis.
1: Nee, precies. Maar goed, het gaat elke keer weer mis aan het einde van het liedje.
0: Ja, dat is ook zo. Maar gelukkig, die platenkast is nog heel. De platenkast van Arnoud. Dat zou wat zijn, nee, als jouw platenkast een keer zou omvallen. Oh.
1: Nee, dit is gelukkig nog nooit gebeurd. En laten we blij zijn, want anders had ik nu helemaal geen liedje kunnen draaien. We hebben getalletjes, cijfers in titels van liedjes. Dat is het thema van deze week. Mm-hmm. En toen was ik een beetje gaan zoeken. En dat kan nog iets met 1 zijn, 2, 3, 4, 5. Maar ja, dat kan ook 1 miljoen zijn. Die wil ik nog een keer draaien. Frank Boeien met 1 miljoen sterren. Maar we gaan nu naar Australië.
0: Oh, leuk. Daar is het meestal lekker warm, toch?
1: Ja, dat zeker. We gaan naar een band die al heel lang aan de weg timmert. In 2001 braken ze door met het liedje Drops of Jupiter. Heel mooi liedje. Dat is al 25 jaar geleden. Toen even een tijdje niks. En toen rond 2010, 2011, toen kwamen ze met een ontzettende klapper, Drive-By. Maar ook Hey Soul Sister. Allemaal grote hits van deze band. De band heet Trein. Maar ja. Op zijn Engels, Australisch heet het dan Train.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, ja, die hebben natuurlijk een liedje met een getalletje erin. Namelijk 50, oftewel 50. En dat liedje heet 50 Ways to Say Goodbye. Komt uit 2012. En dat is ook alweer een tijd geleden. Maar het zou me niks verbazen als zij bijvoorbeeld dit jaar weer opduiken met weer een ontzettend leuk liedje. We gaan terug in de tijd in de platenkast. We gaan naar Australië. We gaan luisteren naar Train met dit liedje 50 Ways to Say Goodbye.

0: Dat was toch wel leuk, hè? Eerst een liedje uit de plaatkast, een hele oude. En daarna een allernieuwste van Luna Sabella. Ja.
1: Ja, Conté, dat betekent bij jou of met jou. Nou, dan weet ik het eigenlijk ook al niet meer. Maar goed, het allerleukste leukste nieuwe liedje van Luna. En ze doet het toch altijd een beetje op zijn Italiaans, hè?
0: Ja, maar dat heeft ook te maken met dat zij natuurlijk Italiaanse roots heeft. Oftewel familie daar. Ja.
1: Ja, ik ga nou binnenkort ga ik naar Italië toe. Dan ga ik gewoon eens proberen. Ga ik gewoon zeg maar op een boxje, want ik heb zo'n Bluetooth speakertje mee. Ga ik gewoon alle liedjes van Luna Sabella draaien. Kijken hoe die Italianen daarop reageren.
0: Nou ja, ik bedoel, het klinkt hartstikke leuk. Er zitten Italiaanse woorden in, dus het zou zomaar kunnen. Ja.
1: Nou, van Luna gaan wij door naar het spel wat we elke dag spelen. We hebben elke dag een prijs die we weggeven. En voor nieuwe luisteraars, wel goed om uit te leggen, dat we dan de hele week elke dag hetzelfde weggeven. Tenminste, bijna altijd. Dus dat is deze week elke dag een kleurboek van de Zoete Zusjes.
0: Ja, en gisteren hadden we het al druk, want toen hadden we eigenlijk twee winnaars. Toen hadden we namelijk twee zusjes aan de telefoon. Dat waren Meerte en Lin. Zeg ik dat goed? Meerte en Lin? Ja, volgens mij wel. Dan moet ik even, moet ik even spieken hoor, of dat wel klopt wat ik nou allemaal zeg. Want wie hadden we vanochtend aan de telefoon? Ik kan het even zo snel niet terugvinden. Nou goed, maakt niet uit.
1: Ja, dan...
0: Gisteren hadden we twee leuke winnaars.
1: Gisteren hadden we twee... Ja, zeker. Dus nou goed, dat maakt ook allemaal niet uit. We gaan snel bellen, want we willen iemand blij maken met dat kleurboek van de Zoete Zusjes. Even kijken of dat gaat lukken. Nou, vast wel. Dat moet haast wel. Daar gaan we. Let op.
0: Spannend.
1: En als je nou hebt meegedaan, dan kan het zijn dat de telefoon bij jou of bij je mama of bij je papa overgaat. In alle vroegte.
0: Ik zie het al. We hadden gisteren Lin en Vive aan de telefoon. Ja,
1: dat was het.
0: Ja, Lin en Vive. Ja.
2: Ach, dit is de voicemail van...
1: Dat is de voicemail. Terwijl we opeens Luna weer horen. Waar komt die nou vandaan? Nou, weet ik ook niet. Ik ga het nog even één keer proberen.
0: Oké, nog één keertje, jongens.
1: Nog één keertje. Dat is gek.
0: Ja, het is natuurlijk voor heel veel vandaag nog een lekkere vrije dag. Dus het kan zomaar zijn dat er iemand heeft meegedaan. En dat papa of mama dan niet in de buurt is die het telefoon hem heeft ingevuld. Dat hebben we wel eens gehad, hè?
2: Dit is de voicemail van...
0: Nee, helaas. Nou, dat is niet zo erg, want omdat het vandaag een lekkere vrije dag is, Arnoud, vind ik dat we wel gewoon even kunnen vertellen wie het was. Wie je probeerde te bellen, toch?
1: Nou, wij proberen te bellen met Mandy. En Mandy is, even kijken, 7 jaar oud.
0: Aha.
1: Net als onze jarige die we eerder hebben gebeld.
0: Oh,
1: om
0: ja.
1: 7:30. En Mandy had het goede antwoord. Nou, laten we gaan het straks wel even regelen met Mandy en met de mama. Maar... wat is elke weer het goede antwoord op de vraag die we hebben gesteld?
0: Ja, we moeten wel even ter controle. Want jij zegt wel, Arnoud en Mandy, die wist het. Maar dan mag jij ook het goede antwoord zeggen. Want de vraag van vandaag was... welke kleur krijg je als je blauw en rood met elkaar mengt? Is dat A, de kleur paars? B, de kleur wit? Of C, de kleur geel? Wat had Mandy ingestuurd?
1: Ja, ik heb dit wel eens geprobeerd. En als je rood en blauw met elkaar mengt... dan krijg je die hele mooie kleur paars.
0: Ja!
1: Nou, Mandy, je had het goed. Hij was volgens mij wel wat lastiger.
0: Ja,
1: dat verwacht je dan ook niet. Maar er waren wat minder inzendingen vandaag.
0: Ja, maar ik zal beloven dat ik hem dan morgen wat makkelijker maak. Zullen we dat dan doen?
1: Ja, vind ik een goeie.
0: Ja.
1: Maar soms kan het ook lastig zijn, hè? Want je kan bijvoorbeeld geel en rood met elkaar mengen. Dan krijg je...
0: Wacht even. Je moet niet nu alles gaan noemen, Arnoud. Want we gaan de hele week nog kleuren mengen. Dan ga je straks alle antwoorden al vertellen.
1: Ja, dat is waar.
0: Nee.
1: Nou, en Mandy, van harte gefeliciteerd. Mandy die woont in Utrecht. Dat is een hele grote stad, midden in het land. Daar zijn we net nog geweest in het weekend.
0: Oh, dat zou zomaar kunnen dat Mandy ons dan toevallig gezien heeft bij het Credo Festival. Want ja, daar waren ze ook heel erg van het kleuren, hè?
1: Ja, precies. Nou, Mandy, van harte gefeliciteerd. En als je denkt, ja, maar ik wil ook zo'n kleurboek winnen. Nou, het is pas dinsdag, dus we geven er nog 3 weg deze week. Morgenochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend. We spelen dat altijd om 7:50.
0: Mm-hmm.
1: En dan herhalen we hem later nog even kort om iets over 7:30. En dan kun je dus voor schooltijd al zo'n kleurboek winnen.

0: Dan gaan we ondertussen door met een ander onderdeel van de show. Een vast onderdeel. Ik weet zelfs dat sommige kinderen er helemaal klaar voor zitten. Die zo fan zijn van Kinderen voor Kinderen. Want dat is de bedoeling, hè? Muziek van Kinderen voor Kinderen. Maar ja, welke gaan we draaien? Zijn er zoveel?
1: Ja, kan alles zijn. Kinderen voor Kinderen. Die traden trouwens gisteren ook weer op in het kader van 4 mei, de herdenking. Ja. En vandaag zullen ze ook wel her en der opduiken. Wij hebben net eigenlijk dit uur een nieuw liedje gedraaid. Hè? Tenminste, een redelijk nieuw liedje wat over die bevrijding gaat.
0: Ja.
1: En het herdenken.
0: Van vorig jaar, ja.
1: Dat liedje zit niet, die staat niet op de lijst. Dus dat kan ik alvast verklappen.
0: Oh, dat is goed om te weten,
1: rest,
0: ja.
1: Ik heb geen idee. Jij mag gaan draaien, Marjone.
0: Nou, komt-ie. Let op, hè. 3, 2, 1. Hoppakee.
1: Ja.
0: Vandaag mag je gaan zoeken, Arnoud, naar nummertje 36.
1: Even kijken. Zoeken. Die staat tussen nummer 35 en 37.
0: Ja,
1: nummer 36, dat is... Ja, dat is een leuk liedje. De Stuntelkampioen uit 1989.
0: Zo, we gaan even ver terug in de tijd. Maar toen maakten ze ook al leuke liedjes, hè? Ik bedoel, dat maakt niet uit.
1: Zet hem maar aan.
0: Oh ja, dit klinkt wel heel oud, dit. Oh, maar wel leuk.
2: Ik was aan het spelen aan de rand van de straat. Onze hond liep in de rondte.

niet overzichtelijk. Dat geeft brokken. Piepende remmen, wat bedoel je met gevaar? Er rond weer op de stoep, maar vier auto's op elkaar. De politie kwam en ze belde de garage. Ik deed het niet expres, was ik de schuld van die ravage?

ze uit de kast. Maar net als ik ze aan wil doen, beneden in de gang, hoor ik mijn zusje huilen. Ze is wel vaker bang. Ik ren naar boven en ik geef haar juist een zoen, als mama terugkomt van het boodschappen doen. Maar fluistert er een stemmetje achter in mijn hoofd: je rolstraat suffert, maar ik sta er als verdoofd. Het kabaal dat ik hoor is met geen pen te beschrijven. Als ik zeg dat

inkomstenbelasting of hij wil je bekeren. Goedemorgen, ik ben van de inbraakpreventie. En hij laat me een kaart zien met een hoop pretentie. Nou, ze zijn niet thuis, maak hem rustig even binnen. U kunt alles controleren. Wilt u meteen beginnen? Goed, van vertrouwen ben ik buiten gaan spelen. Ik kon toch ook niet weten dat hij de video zou stelen? Ik ben een

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is 11 minuten over 8. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio met Arnoud en ik. En die andere stem, dat is DJ Mayoni.
0: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag 5 mei, bevrijdingsdag. En daarmee voor de meeste kinderen ook de laatste vrije dag voordat ze weer naar school gaan. Want we hadden net jarig Job Fenna aan de telefoon. Die zei dat ze inderdaad vanmorgen weer naar school moet.
2: Ja, dat is, ja goed, dat is overal net een beetje anders. Ja. Weet je wat mij opvalt?
0: Nou?
2: Dat jouw stem weer helemaal oké is.
0: Ja, mijn stem is oké, maar de rest nog niet helemaal.
2: Oké. Dus je stem is oké, de rest niet. Ja, we hebben 3 dagen lang op het Lentefestival gestaan in Utrecht, in de jaarbeurshallen. En dan meestal de dag daarna, dan heb je zoveel gepraat en gedraaid aan het rad van avontuur.
0: Ja, maar dat hoorde je gisteren wel hoor. Gisteren was het niet zo heel best, maar vandaag gaat het beter. Maar kijk, Arnoud, we hebben dus nu geen weekend gehad. Dus ik merk wel, ik denk, we hebben 7 dagen gewerkt. Gisteren was dag 8. Vandaag is dag 9. Mijn lichaam begint het een beetje niet meer zo leuk te vinden, merk ik.
2: Nee. We moeten vandaag een beetje een rustdag inlassen. En als je dan een rustdag hebt, dan vraag jij je natuurlijk ook af, kan ik in het zonnetje gaan zitten? Nou, nee, helaas pindakaas. Dat is een beetje lastig, want vandaag is er veel bewolking in Nederland. Af en toe zon. Het wordt ook niet heel warm. 12 tot 16 graden. Maar het gaat een beetje regenen. Maar het is ook niet dat het plenst, zeg maar. En dat is maar goed ook. Want er zijn heel veel festivals vandaag. Hè?
0: Oh ja, dat wil je niet inderdaad. We hebben het ooit een keer gehad. Weet je nog, een paar jaar geleden stonden we in Almere op 5 mei. En toen heeft het bijna de hele dag geregend. Ja, dat was niet zo...
2: Nee, dat is niet waar. Nou goed. Maar ja, je kan ook lekker binnen gaan zitten met een kopje thee vandaag. Hè?
0: Absoluut. Dus, zeker.
2: Hey, we zijn iemand vergeten, want we hebben nog een hele bekende jarige. Dat is namelijk Martje Hoogkamer. Die is vandaag 28 jaar geworden.
0: Oei, oeps. Nou, hippie de piep, hoera, Mart. Zo ben je.

0: Ja, de baas van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Nou, en meneer Kaasgraaf is niet alleen de baas van Julianatoren, het attractiepark, maar sinds kort ook een DJ bij ons.
2: Nou, en die, ja, dat is wel leuk. We hebben, meneer Kaasgraaf belde mij vorige week nog eventjes.
1: Oh, ja.
2: En hij zegt, ja, Arnoud, ik had nog wat tipjes nodig.
1: Oh,
2: maar
1: ja.
2: Hij begint daar echt een lol in te krijgen. En weet ook inmiddels heel goed waar de knopjes zitten om bijvoorbeeld een liedje aan te zetten.
1: Ja.
2: En als hij die weet, dan weet mevrouw Suikerspin dat wel.
1: Ja, want als je nou denkt, maar wie zijn dat dan, meneer Kaasgraaf en mevrouw Suikerspin? Nou, die horen bij het attractiepark Julianatoren, wat je kan vinden in Apeldoorn. En die maken elk weekend bij ons een heel leuk programma, wat begint om 9:30.
2: Ja, dat is elk weekend dus, hè, zaterdag en zondagochtend vanuit Julianatoren. En als je denkt, wat is dat dan? Nou, dat is een heel leuk kinderpretpark.

0: Dat was het liedje van Kinderen voor Kinderen van vorig jaar alweer van de Koningspelen. Maar Arnoud, we hebben hem afgelopen weekend bij het Creado Lentefestival ook gedaan. Nou, de meesten kennen hem nog wel hoor.
1: De allernieuwste bedoel je?
0: Nee, die van vorig jaar. Baila, baila, la. Die hoorde je net.
1: Nou, sterker nog, we zijn al verder teruggegaan. We hebben ook de dabbedi dabbeda regelmatig geoefend. En dan zie je toch weer dat mensen automatisch weer van links naar rechts schuifelen.
0: Ja, maar nou is wel zo natuurlijk dat niet alle kinderen krijgen alle versies nog. Ik bedoel, het is maar goed dat je bijvoorbeeld de zigzag er niet in had gegooid. Of de fit op 10. Want ja, die fit op 10 is toch alweer bijna 5 jaar oud. Ja, dat is toch lastig hoor, als je 6 bent.
1: Ja, vind ik ook. Ja. En de fit op 10, laten we het helemaal niet hebben over de fitlala.
0: Nee, die was zelfs voor corona. Dat was 2018. Dat is helemaal lang geleden.
1: Oh, die was moeilijk zeg. Oh ja, inderdaad. Ja, beweeg is gezond is wat dat betreft mijn favoriet.
0: Ja, maar daar wordt ook precies in het liedje verteld wat je moet doen. Dat maakt het toch altijd makkelijker natuurlijk.
1: Ja, ja, precies.
0: Zeg, over al die dansliedjes gesproken. We gaan straks natuurlijk nog heel veel muziek draaien. Maar Sprookjesboom is ook zo aan de beurt.
1: Ja, de leukste pratende boom van Nederland vertelt elke dag een verhaaltje om bijna exact 8:30. Mm. En waar dat zo meteen over gaat, ja, dat hoor je eigenlijk vanzelf wel.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen zat de wolf diep in de put.
1: Ik loop netjes op het paadje in het bos. Hey, bloemetjes! Maar wat zei mama ook alweer?
2: Netjes op het paadje blijven. En kijk uit voor de wolf, anders eet hij je op.
1: Nou, geen wolf te zien. Het kan best. Wat is dat?
3: Help me!
1: Er is iemand in nood. Ik moet hem helpen. Ben jij dat, wolf?
4: Ja, dag, rood hapje. Rood kampje bedoel ik. Goed dat je er bent. Ik zit namelijk nogal diep in de put.
1: Hoe ben je daar dan ingekomen?
4: Dat doet er niet toe. Ik heb nu iemand nodig die mij eruit haalt. Jou bijvoorbeeld.
1: Maar wat moet ik dan doen?
4: Zie je dat emmertje?
1: Ja.
4: Als je dat naar beneden draait met die slinger, dan pak ik het emmertje en hijs jij me zo naar boven.
1: Oh ja, ik snap het.
4: Dat gaat gesmeerd. Ik heb honger als een wolf. Wat krijgen we nou? Roodkapje, wat doe je nou? Hier met dat emmertje?
1: Nee, ik doe het niet. Mijn moeder zei, pas op voor de wolf, anders eet hij je op. Dag, ik ga weer naar mijn bloemetjes.
4: Zij naar de bloemetjes, ik naar de knoppen. Roodkapje, roodkapje!
1: Ja?
4: Wees niet bang, ik zal je niet opeten. Ik heb namelijk over alles nagedacht toen ik in de put zat en voortaan zal ik geen kindjes meer oppeuzelen.
1: Oh nee?
4: Nee, dat is namelijk zielig. Vanaf nu eet ik alleen nog maar appeltjes. Echt, heus ere wordt beloofd.
1: Nou, vooruit dan maar.
4: Mooi zo. Zo. Heisse maar!
1: Nou, dan ga ik maar.
4: Helemaal niet. Lekker hapje.
1: Help! Help!
4: Kom hier!
1: Help!
4: Je bent om op te vreten.
1: Wat moet ik nou doen?
4: Hier, kom.
1: Help! Help!
4: Ai, wegmaaltijd.
1: Hoe kom ik hier nou uit? Er is er maar één die mij kan helpen. 1, 2, 3.
5: Voor mijn hulp bij al uw rampen hoeft u slechts 3 keer te stampen.
1: Goed dat u er bent. Ik ben in de put gesprongen omdat de wolf mij op wil eten. Terwijl hij belooft dat nooit meer kinderen te eten. Wat moet ik doen?
5: Als jij achter mij gaat staan, kunnen we naar boven gaan.
4: Aha, u komt mijn eten brengen.
5: Ik hoor dat u net was vergeten dat u een rood kapje niet zou eten.
4: Nou ja, ik zei dat net omdat ik natuurlijk in de put zat.
5: Volgens mij is dat niet waar, want net zat rood kapje daar.
4: Dat klopt, maar eerst zat ik daar en dat kwam weer omdat ik... Nou ja, dat is een ander verhaal. Ik ging... Ach, het is allemaal heel ingewikkeld.
5: Ik begrijp niet wat ik hoor. Doet u het gewoon eens voor.
4: Nou kijk, ik was dus in de put gevallen omdat ik stenen aan het gooien was. Zo en zo. En toen boog ik heel ver voorover. Hè? En toen...
5: Wolven willen kindjes eten. Zul je dat nooit meer vergeten?
1: Nee hoor, Fakir. Bedankt.
0: Daar had de Fakir gelijk in. Want een wolf is en blijft een wolf. En daar moet je altijd voor uitkijken. Maar gelukkig kreeg de wolf zijn verdiende loon. Net als die keer met... Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

0: Dat waren de meiden van Raak met dat mooie sprookjesbal.
1: Dit is de ochtendshow, elke ochtend van 6 tot 9 op Hallo Kids Radio. En waarom tot 9 uur? Nou ja, bijvoorbeeld omdat het ook wel eens vakantie is. En ja, deze week ook veel kinderen vrij zijn. Dus dat doen we al standaard altijd van 6 tot 9. Maar je kan lekker luisteren tot wanneer je wil. Als je eerder naar school moet, dan... Ja, dan ga je gewoon eerder naar school toe.
0: Ja, je kunt moeilijk zeggen, nou, iedereen gaat... papa, mama gaan naar het werken, kids gaan naar school... en die radio die laten we gewoon aanstaan. Terwijl er niemand thuis is, dat is ook raar.
1: Dat is waar. Over school gesproken, Esmee de Graaf. Kinderen kennen haar op de basisschool De Globetrotter in Rotterdam... vooral als hun gymjuf, Esmee. Maar Esmee de Graaf is ook aanvaller bij Feyenoord. Ze is namelijk voetbalster.
0: Oh, en, dat is cool.
1: Ja, dat was wel bijzonder. Gisteren speelde Esmee met de club in voetbalstadion De Kuip. Nou, een van de grootste stadions van Nederland. Een wedstrijd tegen FC Utrecht. En weet je wat nou zo leuk was? Er waren 300 kinderen van haar school aanwezig om hun juf aan te moedigen.
0: Nou, dat is toch wel leuk bedacht, zeg. Ja, goed geregeld. Dat is... Ja.
1: Ja. Nou, Esmee is geen onbekende in het voetbal. Ze trouwde met betaald voetbal bij haar club Zwolle. Mm. En iedereen zag meteen dat zij heel veel talent heeft. Tenminste, dat had ze al toen ze nog een meisje was. Mm. En uiteindelijk is ze naar het buitenland gegaan. Ze heeft in Engeland gespeeld op hoog niveau.
0: Ja.
1: En sinds een paar jaar speelt ze Esmee dus nu voor Feyenoord in de Eredivisie. En ja, dat gaat zo goed. En ook een beetje slecht nieuws dat Esmee binnenkort stopt met haar werk als gymjuf. Want dat kan ze gewoon niet meer combineren.
0: Nee, ja, maar... Kijk, weet je, voetballen, dat doe je niet voor altijd. Want het is zo, hè, dat is vooral een sport voor de wat jongere mensen. Dus dan komt ze gewoon na een paar jaar gewoon weer terug.
1: Ja,
0: met de beker
1: dat
0: bijvoorbeeld
1: ze...
0: of zo, hè, weet je wel, zoiets.
1: Esmee is een hartstikke jong. Die gaat nu vol voor het voetballen. Mm-hmm. Nou, op school vinden de leerlingen het hartstikke cool. Maar ze balen ook wel een beetje.
0: Ja,
1: hoor, dat Esmee
0: snap
1: en
0: ik.
1: Straks niet meer de gymjuf is. Maar inderdaad, wat je zegt, als ze straks klaar is met voetballen... kan ze gewoon weer de lessen geven op school.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die had hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. Hij dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

0: Dat was Snelle op Hallo Kids Radio. Ja, en dan gaan we zo meteen weer super snel richting het volgende programma. Dat is namelijk het Peuteruurtje.
1: Ja, dat is elke dag tussen 9 en 10. Radio voor de allerkleinste met Tonkie en Jack, met Juf Roos, maar ook met Joki en Boomba. Ja. Om maar even bijvoorbeeld het te noemen natuurlijk.
0: Ja, dat zeker. Absoluut. Wel goed om te weten, het is maar een uurtje van 9 tot 10. En daarna ja, hoor je dus bijvoorbeeld ook weer gewoon top 40 muziek voorbij komen.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Hallo Kids Radio is eigenlijk voor iedereen, dat zeg ik wel eens. Wat ik meestal zeg is, het is voor alle kinderen van Nederland. Maar stiekem ook voor de papa's en mama's. Want de coolste hits van nu, die draaien we ook gewoon.
0: Ja, want we hadden net snel op de radio bijvoorbeeld. Ik bedoel, die maakt geen kindermuziek.
1: Nee. Oké, dat is waar. Maar wat ik dan heel leuk vind, is dat er steeds meer artiesten zijn die ook heel populair zijn bij kinderen. Denk aan Suzanne en Freek bijvoorbeeld. Hè?
0: Dat klopt, maar die maken niet speciaal muziek voor kinderen. Dat is toch net wat anders?
1: Nee, dat klopt. Maar je zag het al een paar jaar geleden dan wel, zeg maar, als ze concerten gaven, dat ze ook middagconcerten deden, zodat ouders met kinderen daar naartoe kunnen gaan.
0: Daarom draaien wij dus ook top 40 muziek, maar zometeen even een uurtje niet, daarna weer wel.
1: Ja, dat is. Nou, maak er een mooie dag van. Bevrijdingsdag. En morgen dan is er weer een nieuwe ochtendshow. Vanaf 6 uur. Dus hopelijk tot morgenochtend. TikTok, TikTok. TikTok, TikTok. TikTok, TikTok.

0: van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Je luistert naar het peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Hey Tim!

0: Potzachter!
1: Dit is het peuteruurtje.
2: Hey, zullen we dansen?
3: Ja, en dan moet je even gaan staan met de billen van de stoel.
2: Ja, oké, daar gaat hij dan, hè?

zwaaien in de lucht. Dansen zullen we dansen, springen in de lucht.

Hey, hallo, ik ben Cowboy Billy Boom. En mijn vrolijke liedjes hoor je natuurlijk in het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.

Hoi, ik ben Cowboy Billy Boom en je luistert naar het Peuteruurtje op Hallo Kids Radio. En natuurlijk hoor je mij leuke liedjes hier ook voorbij komen. Cowboy Billy Boom!

0: Amsterdam.
1: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: tovertuin. Woezel en Pip zijn een beetje in een wilde bui vandaag. Ze rennen, gillen, springen. Eigenlijk hebben ze zin in iets heel leuks en spannends.
1: Hey Woezel, laten we piraatje gaan spelen.
2: Ja, goed idee, piraatje.
3: Dan is dat onze boot en daar is de boot die wij aanvallen.
1: Woe!
3: Aanvallen, Pip. Grijp ze.
1: Ta-ta-ta-ta. Hij is de zeilen.
3: Ja, schiet, schiet, schiet, schiet de kanonnen.
1: Boom, pieuw.
3: Zo, en nu gaan we schat graven. Dan ben ik nog steeds de kapitein van het piratenschip. En jij bent de hulppiraat.
1: Ga maar snel graven.
3: Nee.
1: Huh? Nee, dat is flauw. Ik was net ook al piraat. Waarom moet ik dat nu weer zijn?
3: Omdat ik het zeg, ik ben toch de kapitein?
1: Dat is niet eerlijk. Ik kan net zo goed vechten als jij. Beter eigenlijk. En ik ben geen hulppiraat. Weet je wat, Woezel? Ik ben de kapitein.
3: Niet dus.
1: Wel eens.
3: Niet dus.
1: Wel eens.
3: Niet dus.
1: Wel eens. Ik doe niet meer mee.
4: Woezel, Pip, gaan jullie snel naar binnen. Het gaat regenen.
3: Nou, ik denk toch al niet meer mee.
1: Heel piraat. De volgende keer ben ik superbaas kapitein piratenkoningin.
3: Ja hoor. Nou, kapitein Woezel gaat lekker slapen. Wel rusten.

0: Tata, je commence pas que...
1: Oh, stil maar, lieve hondjes. Er zijn echt geen piraten in de tovertuin. Die lichtflitsen, dat is onweer. Het onweert in de tovertuin.
0: Maar die knallen dan, tante? Dat zijn toch kanonnen?
1: Nee, woezeltje. Dat zijn wolken. Die zijn boos en dan flitst het en rommelt het in de lucht. Ze hebben een beetje ruzie. Net als jullie vanmorgen. Maar kijk, het is alweer voorbij.
0: Oeh, Pip. De wolken zijn gelukkig weer vriendjes.
2: Ja, fijn hè, dat ze geen ruzie meer maken. En dat het geen echte piraten zijn. Nou, dat was niet leuk geweest.
0: Nee, maar piraatjes spelen is wel leuk.
3: En dan kunnen wij ook weer vriendjes zijn, toch?
2: Nou, tuurlijk. Kom op, Woezel. Er zijn lekkere grote plassen buiten.
0: Ik bedoel... De grote, gevaarlijke zee.
2: Oh, ja.
0: Pak je zwaard. We gaan lekker verder spelen. En jij bent de kapitein.
2: En jij ook,
0: kapitein Woezel.
2: Ruff, ruff. Ruff, ruff,
4: ruff. Flits, kaboom. Nou, onweer lijkt inderdaad wel een beetje op ruzie. En als ruzie een beetje lijkt op onweer... Dan waait het altijd wel weer over. Lekker spelen, Woezel en Pip. Blijf maar lekker doen alsof.

0: grote banaan?
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: Hey, hoi, Saartje met klappen. Hey, hoi, Saartje. Nu jullie.
1: Hey, hoi, Saartje.
0: Saartje.
2: Hey, hoi, Saartje.
0: Bijna, bijna, bijna. Er moet nog iets aan het begin.
2: Hey, hoi, Saartje.
3: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje. Ik ben trots op jou.
3: Joepie.

Hallo allemaal, ik ben Cowboy Billy Boom. Vandaag is het natuurlijk tijd om weer lekker te gaan zingen met mijn bekende liedjes. Zingen jullie mee?

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Welkom op onze boerderij. We zijn zo blij dat je er bent, hebben zo lang op je gewacht.
2: Kom jij het leukste dagje uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar z'n...

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag organiseerde Assepoester een groot bal in haar kasteel.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Hé, dat klinkt vrolijk.
1: Nee, opnieuw. Ik zeg het nog één keer. Eerst je linkervoet.
3: Nee, het is eerst rechts.
1: Ja, en dan links.
2: Waar zijn jullie mee bezig?
1: Prinses Assepoester. We zijn aan het oefenen voor het bal.
3: Ja, want het is zo'n belangrijk bal. We willen wel de juiste dans doen.
4: Ja, want op een bal moet je natuurlijk wel dansen zoals het hoort, hè?
3: Ja.
4: Net zoals u.
3: Ja.
4: Anders komen we maar niet, hè?
3: Nee.
1: En als je eenmaal de 400 jaar gepasseerd bent, dan willen de beentjes niet meer zo, hè?
2: Maar wie heeft dat gezegd dat je moet dansen zoals het hoort?
1: Hij!
2: Wat een onzin.
1: Oh.
2: Je moet een dans doen die bij je past.
1: Oh.
2: Jullie kunnen misschien niet zulke grote soepele passen maken.
1: Oh.
2: Maar dan kan je bijvoorbeeld wel zo doen.
1: Dat zijn mooie passen.
3: Mm-hmm. Ja.
1: Nou, dat moet wel lukken toch, broertjes?
4: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Fijn. Tot vanavond dan. Goh, dat had ik nou nooit gedacht. Dat er iemand niet naar het bal zou komen omdat hij bang is dat hij de juiste dans niet kan dansen.
0: Maar Assepoester kwam er al snel achter dat de kabouters niet de enige waren die bang waren om te dansen.
4: Oh, ik kan gewoon niet dansen zoals het hoort, hè. De laatste keer dat ik in de balzaal danste, heb ik 3 vloertegels en langniks kleine tegenbroken. Dan kom ik net zo lief niet, hè.
2: Flauwekul. Iedereen moet kunnen dansen op een bal. Ja, je moet gewoon een manier vinden die bij je past. En die de balzaal niet afbreekt, natuurlijk. Als je nou eens heel voorzichtig danst, op je tenen.
4: Ja?
2: Kijk, zo.
4: Ah, maar dat is een goed idee. Oh, dat gaat me wel lukken. Hoppa, ja.
5: Wij kennen alleen het dansje dat Roodkapje ons geleerd heeft.
6: Dat past niet echt bij zo'n chic, belangrijk bal.
7: Nee, ik denk niet dat we komen.
2: Hoezo niet? Ik vind het pas echt belangrijk dat jullie dansen zoals jullie zelf willen. Wat dachten jullie hiervan? En als jullie dan allemaal zo doen en dan draaien...
6: Oh ja.
2: Dat doet niemand jullie na.
7: Wat een goed idee.
6: Ja,
7: we gaan het snel oefenen met de anderen.
6: Ja, kom op.
2: En toen wilde de draak graag weten waar hij zijn vleugels moest laten.
8: Nou, u heeft het er maar druk mee.
2: Ja, maar ik wil nou eenmaal wel dat iedereen danst vanavond.
8: Ja.
2: Oh, ik moet weg. De wolf wil weten hoe het ook alweer zat met de Engelse wals. Dag.
8: Dag.
0: Ja. Assepoester was de hele dag zoet met haar danslessen. Maar het hielp wel. Iedereen kwam die avond vol goede moed naar het kasteel.
9: Ik ben zo blij met die mooie dans die Assepoester ons geleerd heeft.
6: Ja, hij is gigantisch.
9: Maar wat voor dans zou ze zelf eigenlijk doen? Het wordt vast heel bijzonder.
6: Ja!
10: Ah, het wordt geweldig. Assepoester heeft me zo'n vurige dans geleerd.
4: Hé. Kijk uit waar je met die vlammetjes blaast, hè, jongen.
10: Ja.
4: Ik moet nog wel kunnen dansen, hè.
0: En omdat iedereen vond dat Assepoester zo goed kon dansen, keken ze allemaal vol verwachting naar haar.
2: En dan nu voetjes van de vloer.
4: Ja.
7: Doet ze niks? Huh?
11: Waarom blijft ze nou zitten?
8: Weet u zeker dat u zelf niet meedanst?
2: Nou, een ander keertje misschien. Ik heb nog zo'n pijn aan mijn voeten.
4: Oh, ik
12: begrijp
4: er ook niks van.
0: Haha, Assepoester had de hele dag zoveel dansjes voorgedaan dat ze nu zelf geen voet meer kon verzetten. Maar omdat de rest zo'n plezier had, heeft ze zelf toch ook genoten. Dat doet me trouwens denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: je nooit genoeg. Woezel en Pip en alle vriendjes zijn lekker aan het spelen bij de open plek. Ze spelen takje, takje. Wie het eerst alle takjes omver krijgt, heeft gewonnen. En Pip en Molletje staan voor.
1: Ja, gewonnen!
2: Ah. Jongens, gefeliciteerd hoor. Nu ga ik even uitrusten. Tot zometeen.
1: Huh? En nu? Wat gaan we nu spelen?
2: Nog meer spelen? Pip, ik ga even niks meer doen hoor.
1: Niks? Niks is saai. Dan ga ik wel met iemand anders spelen hoor.
2: Hm?
1: Purpose, wacht even! Die slome woezel hier is al moe. Hier, vang jij de bal? Hey! We gaan spelen.
2: Nee, Pip, ik heb dorst. Ik wil even niets meer doen.
1: Nou ja, jij ook al. Nou, dan moeten jullie het zelf maar weten. Hallo, tulpjes. Ik kom met jullie spelen.
3: Oh ja, leuk. Zullen we samen een liedje zingen?
1: Zeg. Nou, dan ga ik toch lekker met Vlindertje spelen. Kom maar, Vlindertje. Laat die schorre tulpjes maar. Vlindertje? Wat is er nou? Molletje! Hey, Molletje! Molletje! Ben je daar? Nou, iedereen doet echt flauw tegen mij. Het is niet eerlijk. Tante, niemand wil met me spelen. Iedereen is stom.
4: Maar Pipje toch. Al jouw vriendjes hebben met je gespeeld. Maar ik hoor dat jij telkens je zin wilt krijgen. Weet je hoe we jou misschien moeten gaan noemen? Pipje nooit genoeg.
1: Pipje nooit genoeg? Dat is helemaal niet eerlijk.
4: Niet eerlijk? Iedereen wil met je spelen. Maar niemand moet met je spelen, toch? Dat is toch eerlijk?
1: Nou, ik...
5: Oeh, jongens. Daar heb je Pipje nooit genoeg.
1: Nou, echt niet.
5: Echt wel?
1: Ja, nou, misschien wel. Oké, sorry. Kom er maar bij hoor, gekkie. We doen trouwens een heel leuk spelletje. Oh, mag ik meedoen alsjeblieft? Dan ben ik nooit meer Pipje nooit genoeg.
2: Tuurlijk, Pippi. Kijk, het gaat zo. Je doet zo min mogelijk en je mag je heel weinig bewegen.
6: En je mag ook niet praten en ook niet lachen.
5: En het heet...
7: Niks doen!
0: Nee, niks doen! Gelukkig is iedereen weer blij met elkaar. Dan kunnen ze straks ook weer fijn verder spelen. En als het genoeg is, is het genoeg? Toch, Pip?
8: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

Ik ben Soraya. Doei!

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf snoepte stiekem van het huisje van de heks.
1: Oeh, lekker.
2: Wel alle vlegels op vlegels nog aan toe.
1: Dag, heksje. Mooi dag, hè?
2: Altijd van mijn huisje snoepen? Ik heb er genoeg van.
1: Oh.
2: Hier, drink dit op.
1: Wat is het?
2: Een lollydrankje.
1: Oeh.
2: Als je dit opdrinkt, heb je snoep genoeg. Want dan verandert iedereen tegen wie je praat in een reuzenlolly.
1: Dus iedereen tegen wie ik iets zeg verandert dan in een smakelijke smeksmaklolly.
2: Ja, behalve ikzelf natuurlijk. Bij mij werkt het niet.
1: Tja, kan ik de heks wel vertrouwen? Wie weet wat er gebeurt als ik dit drink. Misschien verander ik dan zelf wel in een lolly. Hallo daar, kleine vriend.
3: Dag, meneer de wolf.
1: Trek in een slokje limonade. Doe maar, neem maar een slokje. Het is heerlijk.
3: Nee, dank u, meneer de wolf.
1: Oh, geen probleem. Dan drink ik het lekker zelf op.
3: Wacht!
1: Toch. Nou, hier dan. Sst, zeg maar niks, kleine vriend.
3: Nou ja, dan niet.
4: La la la la la la la la la la la la la la la.
5: Hé daar, kleintje. Waar zijn mijn laarzen?
3: Meneer de Ruis.
1: Het werkt. Dat wordt smullen.
4: La la la la la la la la la la la la.
3: Roodkapje, wat ben ik blij te zien. Roodkapje!
6: Wat is hier aan de hand?
3: Ik begrijp er niks van. Telkens als ik iets zeg, verandert er iemand in een lolly.
6: Wat is er? Wat gebeurt er? Waar is Kay? Ben je soms je tong verloren? Nou, je bent heel onbeleefd, weet je dat?
3: Het spijt me, meneer Kappie. Oh, nee! Help! Wat vreselijk. Ik betover het hele bos. Zou dat door die limonade van de wolf komen?
6: Wat zijn die lollies heerlijk.
3: Meneer de wolf,
6: nee.
3: Ik wil nu iets. Oh nee, hij ook al.
4: Arme Roodkapje, voor altijd veranderd in een lolly.
2: Ik zie dat de wolf mooi werk geleverd heeft.
3: Nee, dat heb ik. Oeps, ik mag niet zeggen of... Waarom verandert u niet in een lolly?
2: Omdat ik het drankje heb betoverd.
3: U?
2: Ja.
3: Niet meneer de wolf die mij het drankje gaf?
2: Heb jij het gedronken?
3: Zelfs meneer de wolf heb ik in een lolly veranderd. Hoe kan de betovering verbroken worden? Vertel het me, alstublieft.
2: Nee hoor, ik vind het wel lekker rustig zo.
3: Ik smeek het u.
2: Ik zeg niks. Dat zou de omgekeerde wereld zijn.
3: De omgekeerde wereld? Misschien verdwijnt de toverkracht als ik omgekeerd praat. Praat ik zo omgekeerd? Oh, nee. Hoe dan? Misschien door de zinnen om te draaien. Omgekeerd dan ik praat nu. Nee. Misschien door de woorden omgekeerd uit te spreken. Negsim rood, net rood, rekegmo, tui et nekerps.
7: Klein duimpje?
3: Ariel, tik de kruw. Ik bedoel, hoera, het werkt.
0: Zo werkte het inderdaad. Klein duimpje veranderde iedereen weer in zijn gewone zelf. Nou ja, iedereen. De wolf nog even niet. Die bleef nog een poosje als lolly staan. En werd een bezienswaardigheid waar iedereen naar kwam kijken. Zoals die keer toen de reus... Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Nope! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: kopen op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe! Groetjes, Thomas!
1: Hallo?

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ik ben ezel van tafeltje dikje en de toverspreuk ezeltje strikje. Tafeltje dikje,

0: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: weken uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij K3 op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een poëziealbum van K3.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

0: Ken jij een vis die kan fluiten? Nee? Ik ook niet.
1: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij K3 op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een poëziealbum van K3.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu, via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: dan met ons mee.
1: Boembaloo.
0: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?
2: Hmm.

0: Kind. Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
1: Lopper de Plop.
0: Ze zijn er allemaal bij.
2: Hallo iedereen.
3: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
0: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
3: Joehoe!
0: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
3: Boembaloo, kirikiri. Boembaloo. Hallo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
1: Wow.
5: Hallo Kids Radio.
6: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
7: Schip ahoy, piraatjes.
0: Oké, daar gaan we.
5: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.
2: Heb je alles bij je?
1: Aha.
2: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

Waarom zijn piraten nooit bang? Omdat ze hun angst overboord gooien. Alle wind in de zeilen.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij K3 op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een poëziealbum van K3.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

0: Plopper de plopper de plop. Wat is het vandaag toch een heerlijke dag om plopkoeken te bakken.
1: Liefste dagboek, ik draag veel geheimen.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Kids Radio. Ik vind jullie radio heel leuk. Groetjes van Pippa.
1: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij.
2: Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
3: Ik heb hem al.
2: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: wassen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: eigen dagje uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: De rattenvanger van Hamelen. Hamelen was een klein stadje in Duitsland. De burgers leefden in harmonie met elkaar en iedereen was gelukkig. Maar dat duurde niet lang, want er brak een rattenplaag uit. Het waren er duizenden en ze waren groot en vooral eng.
1: Burgemeester, we moeten iets doen!
2: We hebben toch katten gekocht om de ratten te verjagen?
3: Jawel, maar die katten waren banger voor de ratten dan andersom.
2: Wacht, we hebben het toch ook met honden geprobeerd?
1: Geprobeerd, ja. Maar die honden renden liever achter de katten aan.
4: En al die ratten die knagen aan onze huizen. Dwars door het hout heen.
3: En door de meubels. Ze knagen zo hard aan mijn stoelpoten. Nog even, en ik zit op de grond.
2: Misschien kan een val helpen. Of rattengif.
4: Ah, die beesten zijn slimmer dan u en ik samen.
0: De burgemeester wist niet meer wat hij moest doen. En ten einde raad riep hij...
2: Wie verlost ons toch van deze plaag? Wat kregen we nu weer? Waar komt die muziek vandaan?
0: De muziek kwam van buiten de stadsmuren. De burgemeester liep naar de grote stadspoort en keek door het luikje.
2: Wie daar?
5: Ik ben een rattenvanger, hoor mijn muziek. In mijn soort ben ik uniek.
2: Mensen, er staat een rattenvanger voor het stadspoort.
1: Doe open dan, anders is hij weg.
0: De burgemeester opende de stadspoort en daar stond een wonderlijke man. Hij was lang en had een ongelooflijk kromme neus. Zijn snor leek op twee rattenstaarten.
5: Ik heb gehoord van uw probleem en het is groot, zoals ik waarneem. Betaalt u mij, ben ik uw man. De ratten weg, dat is mijn plan.
4: Wat praat hij raar?
5: Hoe ik praat is toch zeker aan mij? Of houdt u liever die ratten aan uw zij?
2: Nee, we willen er juist heel graag vanaf. Meer dan wat dan ook.
5: Dat moet u weten. Geen enkele rat in het hele land is tegen mijn persoon bestand.
2: Het kan me niet schelen of de rest van het land ook last van ratten heeft. Wij moeten er vanaf.
5: Die ratten zijn zo weggehaald. Mits u mij een flinke som geld betaalt.
3: Zie je wel, hij doet het alleen maar voor het geld. Een normaal mens zou dit uit liefdadigheid doen.
4: Inderdaad, iemand zoveel geld betalen klinkt niet goed.
1: Moeten we niet eerst weten hoeveel hij wil hebben?
2: Nee, goed. De baat gaat uit onze stadkasten.
5: Geen zorgen om uw financiën.
2: Moet er niet nog een zin komen? U rijmt toch?
5: Regels zijn er om gebroken te worden. En bovendien rijmt er niets op financiën. Maar vooruit, omdat u het vraagt en ik het bijna vergat. De prijs hiervoor is 1 goudstuk per rat.
1: Zie je wel, die man is gek.
4: Ja, op die manier gaan we failliet.
3: Burgemeester, we moeten van die ratten af. Zeg nou maar ja, dan zien we later wel hoe we hem betalen.
2: Je hebt gelijk. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Goed dan, afgesproken. 1 goudstuk per rat.
5: Dan is dat bij deze akkoord. Weet wel, ik houd u aan uw woord. Vanavond als de maan verschijnt, zorg ik dat elke rat verdwijnt. Zie erop toe dat niemand buiten is. Gebeurt dat wel, dan gaat het mis. Van achter het raam kijkt u maar toe... wat ik met die duizenden ratten doe.
2: Jullie hebben het gehoord, mensen. Vanavond na zonsondergang mag niemand de straat meer op. Denk daaraan.

0: best verdacht.
1: Toen de avond viel in Hamelen, was het inderdaad doodstil op straat. De rattenvanger kwam uit de herberg en liep naar het midden van het dorpsplein.
2: Kom maar, ratten, het is gedaan. Loop maar snel achter mij aan.
1: Hij zette de fluit aan zijn lippen en floot een wonderlijke melodie. Uit alle hoeken en gaten van het stadje kwamen de ratten gekropen, die hem gedwee volgden alsof het een schoolreisje betrof.
3: Mooi zo. En zo werd Hamelen door een simpel fluitconcert verlost van zijn plaag. Het leek wel een sprookje.
1: De volgende dag, toen de zon opkwam, zat de rattenvanger op de trappen van het stadhuis op de burgemeester te wachten. Die was in een opperbest humeur. En dat was natuurlijk logisch, want hij had eindelijk weer eens een nacht rustig kunnen slapen.
3: Beste man, wat een prachtig gezicht was dat gisteravond. Al die ratten die uit alle hoeken en kieren van de stad tevoorschijn kwamen en jou achterna gingen. Hoeveel waren het wel niet? 100? 1000? 100.000? Ah, misschien wel 1 miljoen.
2: Ik zei het u eerder en ik zeg het u weer. Is er 1 rat overstag, dan volgen er geheid meer.
3: Wat een oolijk grapje. Maar u heeft gelijk. Nogmaals, hartelijk, hartelijk bedankt voor uw werk. En succes met uw volgende klus. Hè? En mocht u nog eens in de buurt zijn, kom dan gerust even binnen voor een kop koffie.
2: Maar beste man, is het al tijd? Vergeet u niet een kleinigheid?
3: Een kleinigheid? Ik zou niet weten wat.
2: 1 goudstuk per rattenhoofd. U weet het toch? Beloofd is beloofd.
3: Oh, ja, dat. Ja, dat spijt me, beste vriend. Maar ik heb de ratten die u meenam niet exact geteld. Ik ben geen rekenmeester.
2: Het waren er 27.319. En ik verzeker u, ik heb er niet 1 over het hoofd gezien.
3: Dat zijn wel erg veel ratten.
2: En erg veel goudstukken. Kunt u het nog vatten?
3: Wat heeft u eigenlijk met die ratten gedaan?
2: Door de muziek van mijn toverfluit renden ze zo de straten uit. Maar dat was nog maar het begin. Aan het eind van de reis sprongen ze de Wezer in.
3: Al die ratten zijn de rivier de Wezer ingesprongen? Hoe kunnen wij dan controleren of het er echt zoveel waren?
2: Als ik goed begrijp wat u vertelt, kan ik dus fluiten naar mijn geld?
3: Beste man, ik zou dolgraag willen betalen. Dolgraag! Maar ja, we weten niet zeker hoeveel ratten er precies waren. En dat maakt het wat lastig, hè? Maar ik ben geen onaardig mens, hoor, mijn vriend. Ik wil je toch belonen. Hier heeft u 50 goudstukken. Nou, dat is een mooi bedrag voor een half uurtje werk. En daarbij was het maar een fluitje van een cent voor u, toch?
2: 50 goudstukken is geen eerlijke ruil. Ik maakte voor u mijn handen vuil. Als u niet gouden beloning haalt, zorg ik dat u met kinderen betaalt.
1: Maar de burgemeester weigerde meer te betalen. Dus draaide de rattenvanger zich om en stormde de stad uit.
4: Maar waar haalt hij de onzin vandaan om te denken dat onze kinderen hem gaan betalen?

0: De ratten waren verdwenen. De huizen bleven netjes en schoon en er werd niet meer aan het eten of aan de stoelen geknaagd. Zo gingen er een aantal dagen voorbij en niemand hoorde meer iets van de rattenvanger.
1: Dat het zo makkelijk zou gaan, had ik nooit verwacht.
0: Tot op een dag de volwassenen van hun werk thuis kwamen en er een vreemde stilte heerste in het stadje.
2: Heeft een van jullie mijn kleine Liesje gezien? Ze is weg.
3: Mijn twee zonen kan ik ook al niet vinden.
2: Burgemeester, wat moeten we doen? Al onze kinderen zijn weg.
4: Misschien zijn ze nog op school.
0: Met z'n allen liepen ze naar de school toe, vlak bij het dorpsplein. Er was niemand, behalve de schooljuf.
5: S-O-S! Het is verschrikkelijk! Het is zo verschrikkelijk! Ik heb verschrikkelijke dingen gezien in mijn leven, hè? Maar dit was echt verschrikkelijk! Verschrikkelijk!
3: Mens, hou eens op met je verschrikkelijk! Vertel op, wat is er gebeurd?
5: Nou, het was 8:30. Ik luidde de schoolbel, zoals iedere dag. En alle kinderen stonden netjes in de rij te wachten om naar binnen te gaan. Nou, en toen...
3: Wat dan?
5: Gebeurde het.
3: Wat dan?
2: Zit er nou niet doorheen te kletsen? Ja. Laat haar uitpraten.
5: Nou, vanuit het riool op het plein kwam er een man tevoorschijn. Was het een man? Ja, het was een man, hoor. Met een beetje een raar geurtje om hem heen. Hij lachte heel gemeen en hij riep een of ander rijmpje. Maar ik kon hem niet verstaan. Nou, voor ik goed en wel besefte wat er gebeurde, liepen de kinderen al achter de man aan. Ik probeerde ze nog terug te roepen en ik maar roepen. Maar ze reageerden niet. Ze leken wel betoverd.
4: Net wat ik dacht. Dat is die rattenvanger. Dat kan niet anders. Hij heeft onze kinderen ontvoerd uit wraak. Omdat hij zijn geld niet kreeg.
2: Wat mensen al niet doen voor geld.
1: Hij komt er wat deur open. Ja, kunnen we toch niet op wachten.
6: Mijn kadertje moet op tijd zijn medicijn innemen.
3: We moeten ze gaan zoeken.
0: Iedereen was het roerend met elkaar eens. In de verte kwam een klein meisje aangestrompeld. Ze liep met twee krukken.
2: Liesje, oh mijn lieve kind. Gelukkig, jij bent hier. Wat is er gebeurd?
7: Mama, ik hoorde hele mooie muziek en er stond een hele rare man op het dorpsplein te spelen. En we liepen allemaal zomaar achter hem aan.
4: En toen? Waar gingen jullie naartoe?
7: We liepen door het bos naar de grote berg vlak bij de rivier de Wezer. Ik probeerde de andere kinderen bij te houden, maar het lukte me niet. Ik zag dat die man stil stond naast de grote kei. En plotseling vloog die kei de lucht in en ik zag een heel groot gat. Hij liet alle kinderen naar binnen gaan. Ik wilde daar ook naartoe, maar ik was te langzaam. Ik zag nog net hoe die rare man als laatste naar binnen ging. En hij glimlachte heel vreemd, terwijl hij doorspeelde op zijn fluit. En toen ging het gat weer dicht.
0: Alle ouders begonnen luid te schreeuwen, te huilen en te jammeren.
3: Misschien kunnen we de berg openen en zo onze kinderen terughalen.
4: Dat was een goed idee. Haal allemaal je gereedschap. We gaan onze kinderen bevrijden.
0: Ze renden zo snel als ze konden naar de plek waar Liesje de kinderen voor het laatst had gezien. Ze hakten in het gesteente of hun leven er vanaf hing. Ze klopten erop om te horen of er misschien een opening was. Maar hoe ze ook zochten, de ingang van de berg bleef onvindbaar.
4: Oh, het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Ik had hem dat stomme goud gewoon moeten geven.
6: We zullen onze kinderen nooit meer terugzien.
0: En dat klopte ook. Want het verhaal gaat dat ze de rattenvanger zijn gevolgd naar het land waar hij vandaan kwam. Daar leerde hij de kinderen muziek maken die zo wonderlijk mooi was dat geen rat er weerstand aan kon bieden. En zo liet hij ze als rattenvangers het geld terugverdienen waar hij recht op had. Tot op de laatste cent.

0: uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Dag.
1: Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag.

0: gezelligheid, bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Zwaan Kleef aan.
1: Er was eens een man met 3 zonen. De jongste zoon werd thuis Dommor genoemd. Eigenlijk was hij helemaal niet dom, maar gewoon wat stil. Hij was geen opschepper en had ook niet zo'n grote mond als zijn 2 broers. Hij werd dan ook vaak door zijn oudere broers gepest.
2: Zeg oudste, zo te zien moet je vandaag naar het bos om hout te hakken. Alles is op en het wordt koud vannacht.
1: Hij kreeg van zijn moeder een heerlijke vers gebakken eierkoek mee en een fles drinken. Toen hij al een tijdje onderweg was, zag hij in het bos een oud grijs mannetje.
3: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek of iets te drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
4: Nee, echt niet. Als ik jou te eten en te drinken geef, dan heb ik zelf straks honger en dorst. Je zoekt het maar uit, oude man. Ik ga werken. Zou je ook eens moeten doen.
1: Hij liep verder het bos in, zonder nog aan het oude mannetje te denken. Toen hij een prachtige boom had uitgezocht, begon hij te hakken en te hakken en de spaanders vlogen in het rond. Hij had er echt zin in. Toen plotseling de bijl op de boom afketste en zijn arm verwondde.
4: Mijn arm. Heel gelukkig zit hij er nog aan, als dit maar goed komt.
1: Voor hem was het uit met houthakken met zijn pijnlijke arm dik in het verband.
2: Nou, knaap, dat ziet er niet best uit. Zo kun je niet meer hout hakken. Gelukkig heb ik nog een zoon. Hij is wel niet zo slim, maar zo'n domme fout zal hij hopelijk niet maken.
1: En ook de tweede zoon vertrok op de volgende ochtend met een heerlijke koek, een fles drinken en een grote bijl naar het bos. En ja hoor, daar zat het oude grijze hongerige mannetje weer. Of nog, ja, want dat vertelt het verhaal niet.
5: Oh nee hè, weer zo'n zwerver. Ik loop stug door en ik doe net of ik hem niet zie.
3: Goedemorgen, jongeman. Heb jij van mij een stuk koek of een slok drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
5: Ja, hoor eens, ik ben niet suf. Als ik iets weggeef, dan kan ik het zelf niet meer opeten. Pak maar wat paddenstoelen, dat is goed genoeg voor je, ouwe zeur.
1: Even later stopte die voor een enorme boom. Hij begon vol goede moed en met alle kracht te hakken tot...
5: Oh, verdorie! Mijn been! Mama! Mama! Als dit nog maar goed komt!
1: Tja, en zo eindigde ook de tweede zoon met een zwaar gewond been in het verband.
2: Ik heb nu echt een probleem. Dit was mijn laatste nadenkende zoon. En Dommor kan ik toch niet sturen? Hij verwondt zichzelf al met een schaar. Laat staan dat ik hem een bijl meegeef.
6: Vader, laat mij nou gaan hout hakken. Zo moeilijk zal dat toch niet zijn? Ik ben hartstikke sterk. En het lijkt me heerlijk om de hele dag buiten te werken.
2: Luister eens, lieve jongen, alles goed en wel. Maar je snapt toch zelf wel dat je geen schijn van kans hebt als je 2 wijze en sterke broers dit klusje niet konden klaren? Wou je je hoofd per ongeluk afhakken of je hand? Nee, lieve jongen, blijf alsjeblieft thuis.
6: Laat me nou 1 keer bewijzen dat ik ook wat kan. Toe!
2: Misschien heeft hij toch wel gelijk. We hebben het hout hard nodig om het dagelijks vuur onder de kookpotten te maken, dus... Nou, jongen, ga je gang.

0: De volgende dag ging dus ook de jongste zoon op pad. En dit keer niet met een heerlijke verse koek en lekker drinken. Maar met een homp droog brood en een fles water.
1: Hé, dat is me ook wat. Daar zit een oud mannetje. Hij ziet er slecht uit. En wat een rare plaats om uit te rusten. Goedemorgen, kan ik u ergens mee helpen?
2: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek en een slok drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
1: Oei, dat is nou ook wat.
2: Ja?
1: Ik heb alleen maar een homp oud brood en wat gewoon water. Meer kan ik u niet aanbieden.
2: Dat is aardig van je, jongen.
0: De jongen ging naast hem zitten en haalde zijn knapzak tevoorschijn. Maar in plaats van oud brood en gewoon water haalde hij er tot zijn grote verbazing lekkere vers gebakken eierkoeken en een fles verse melk uit. Ze deelden alles tot het op was.
2: Zo, jongeman, dat was lekker. Omdat jij zo'n goed hart hebt en aan een ander denkt, zal ik je wat geluk geven. Daar staat een oude boom. Die moet je omhakken. Daarna zul je tussen de wortels wat bijzonders vinden.
0: De jongen liep met zijn bijl naar de oude boom en begon te hakken. Na een poosje viel de boom om en... waarachtig. Daar tussen de wortels van de boom zat een zwaan met prachtige veren van puur goud. Snel pakte hij de zwaan op en wilde het oude mannetje voor deze gouden tip bedanken. Maar het oude mannetje was verdwenen.
1: Het begint al donker te worden. Ik ga maar in een herberg slapen vannacht. Het lijkt me niet handig om in het donker alleen in het bos rond te lopen met een gouden zwaan onder mijn arm.
0: De herbergier had 3 dochters. En toen die domoor zagen aankomen, bedachten ze wat ze allemaal met het goud konden doen.
3: Ik zie daar die prachtige gouden veren. Ik pak ze en dan ben ik rijk. En dan kan ik je lekker weg. Jeehee!
0: Toen domoor even niet oplette, wilde de oudste dochter een veer uit de zwaan trekken. Maar wat was dat? Haar gezicht kwam tegen de zwaan aan en met haar neus bleef ze kleven. En hoe ze ook haar best deed, ze kwam niet meer los.
4: Ik zit vast! Trek me los!
5: Hé, jij daar, oudste zusje. Je dacht zeker alles voor jezelf te houden, hè? Nou, mooi niet. Laat los! Laat los! Laat los! Laat los! Laat los!
4: Nog zit je, jongen!
5: Ik zit vastgeplakt!
0: Toen zaten er 2 mensen vastgeplakt aan de zwaan. Toen ook de jongste kwam aangerend om haar niets te missen, zaten ze alle 3 vast en moesten ze de hele nacht zo blijven zitten. Domoor deed of hij niks zag en pakte de volgende ochtend de zwaan onder zijn arm en wandelde het bos in. Onderweg kwamen ze een pastoor en een boer tegen.
2: Hela meisjes, schamen jullie je niet een jongen zo achterna te lopen? Geef me een hand, dan breng ik jullie terug.
6: Ho nou, pastoor, dat past niet achter de vrouw nalopen. U moet u schamen.
0: Na een half uur liepen er 3 meisjes, een pastoor, 2 boeren en de bakker achter de zwaan aan. Zo liep de stoet maar door. Na een halve dag zo gelopen te hebben, kwamen ze langs het kasteel van de koning. Daar hing een grote brief met een officiële mededeling aan de poort.
7: Landgenoten, mijn dochter, de prinses, kan al meer dan een jaar nergens meer om lachen. Het gaat derhalve niet goed met haar. Wie haar aan het lachen kan maken, mag met haar trouwen. Was getekend Zijne Majesteit, de koning.
1: Nou, dat is me ook wat. Een heel jaar niet lachen. Ik ga maar eens kijken of ik wat kan doen.
0: Domoor trok de hele sliert mensen die aan de zwaan vast zaten mee het kasteel in. Toen de prinses dat zag, proestte ze het uit en ze stikte bijna van het lachen.
5: Zoiets grappigs heb ik van mijn leven nog niet gezien. Vader, kom toch eens kijken. Mijn kaken doen gewoon pijn van het lachen.
0: De koning was gelukkig dat hij zijn dochter zo zag lachen. Maar toen hij de armoedige jongen zag, kreeg hij toch wel spijt van zijn belofte.
7: Wat een slungelig scharminkel, zeg. Zal je zoon maar zijn. En die laat ik toch zeker niet met mijn dochter trouwen. Maar wacht, Ik bedenk eerst een paar onmogelijke opdrachten voor hem. Zeg, jongeman, hartelijk bedankt dat je mijn dochter hebt laten lachen. Je mag met haar trouwen, maar je moet eerst nog even een opdracht uitvoeren. Dat hoort zo, hè? Ik heb een hele kelder vol met wijn. Je krijgt 10 uur om iemand te zoeken die binnen die tijd mijn wijnkelder tot de laatste druppel kan leegdrinken.
1: Prima, komt voor elkaar.
2: Zei die nou voor elkaar?

0: Snel liep hij terug naar het bos, waar hij het oude mannetje weer zag.
1: Wat ik u wilde vragen, heeft u nog dorst? Dan weet ik iets heel merkwaardigs. Iemand mag een hele kelder wijn leegdrinken tot de laatste druppel.
2: Waar? Zeg het me, want ik heb een verschrikkelijke reuzendorst.
0: Aangekomen bij de wijnkelder slurpte de man wijnvat na wijnvat rustig leeg, alsof het soep was. 10 uur later waren alle wijnvaten in de kelder helemaal leeg. Geen druppel wijn was er meer te vinden.
3: Verdraaid, dat was dus niet de bedoeling.
4: Jongeman, tijd voor je tweede opdracht. Zie je op de torenklok hoe laat het is?
1: Nee.
4: Klopt. Er ligt een berg brood met kaas voor. Zoek iemand die de hele berg tot de laatste kruimel op kan eten, en mijn dochter is voor jou.
0: Weer ging Domoor naar de vreemde man in het bos en vertelde hem over de nieuwe opdracht.
1: Ik hoop dat u honger heeft, want ik wil echt graag met de prinses trouwen.
2: Ik ben blij dat je het vraagt. Van drink alleen kan een mens niet leven. Ik rammel zo wat van de honger.
0: Nou, je begrijpt het al, hè? Ook die opdracht was snel geklaard. En weer stond de jongen voor de koning.
3: Potjandozemi, zelfs dit is ook weer gelukt. Ik moet nu echt iets onmogelijks bedenken, anders ben ik mijn dochter kwijt.
4: Goed, de derde en laatste opdracht dan. Breng mij een schip dat over land en water vaart.
0: Teleurgesteld liep Domoor weer naar het bos en vertelde het oude mannetje zijn derde opdracht.
1: Tja, beste man, nu heb ik echt een onoplosbaar probleem. Heeft u gehoord wat ik naar de koning moet brengen? Een schip dat over land en water vaart. Maar waar haal ik dat vandaan? Dat bestaat helemaal niet.
2: Maak je niet druk, jongen. Ik geef je morgen een schip dat vaart over land en water. Ga maar rustig slapen.
0: De volgende dag stond er een prachtig schip in de kasteeltuin. En de koning keek ernaar en zuchtte.
3: Een jongen die dat allemaal voor elkaar krijgt, is dan toch wel heel bijzonder. Ik kan niet langer weigeren mijn belofte na te komen.
4: Je hebt alle opdrachten goed uitgevoerd, mijn zoon. Je mag met mijn dochter trouwen.
0: Het duurde niet lang meer of de bruiloft werd gevierd. In het hele land sprak het volk over de bijzonder slimme jonge man die de prinses weer had laten lachen en de koning 3 keer te slim was afgeweest. En natuurlijk leefden ze nog lang en gelukkig.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei!

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: je terug. Nou,
1: dat nou gedacht, zeg.
2: Ja, eigenlijk ook niet, want het
1: hoort
2: te
1: wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja. Een feestje?
1: Jongens, meisjes.
3: Hey, ik ben DJ Arnoud.
4: En ik ben DJ Mayoni.
3: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
4: Met het programma Opstaan.
5: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
4: Opstaan.
3: Met de leukste liedjes.
4: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
3: En de geheime prijsvraag. Oeh.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.

0: kind laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
2: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik...

0: Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.
1: Manamana.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

de leukste radio die er is. En ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

0: 합계
1: 1위
0: Leckere.
2: Lecker Hopje!
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lecker Hopje! Jullie?

0: overige.
1: Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Ik luister elke dag naar al jullie liedjes. Het is gewoon super fantastisch.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van Snoep.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Yeah.

0: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!